0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakt nu bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde de aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar een getuige. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur 's avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. En dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. In verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur... in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu
3: Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 11 juli. Ja, na een paar weekjes afwezigheid kan ik er nu weer vol tegenaan en dat ga ik ook maar doen. Als we naar buiten kijken zien we dat er nog een beetje de bewolking is, maar die is binnenkort weg en dan wordt het warm. Ik zou zeggen, blijf uit de zon, ga in de schaduw zitten en luisteren naar Radio Stad Montfoort. Want we hebben live programma's tot 2 uur vanmiddag. Ik ga beginnen met heel veel muziek en dat doe ik ook heel graag. Ik begin met John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights. En dat is iets wat er nu aan de hand is in Nederland.

Ja, een hele mooie tekst van Guus Meeuwis. Op straat is de titel van dit nummer. We gaan lekker door en wel met ABBA en Ring Ring.

Ja, dat was wel een hele oude hoor. Skeeter Davis in The End of the World. Dan gaan we naar Earth of Fire toe met Jenny Kaagman. Afgelopen woensdag is ze volgens mij 79 jaar geworden. We gaan draaien van Earth of Fire The Weeknd.

Ja, dat was natuurlijk Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. De volgende die we gaan draaien, dat is dat laatste voor de koffie, is er een van Donovan. En dat is het nummer Atlantis. Ga daar naar luisteren en daarna doe ik er nog een klein stukje, een instrumentaaltje achter. En dan graag weer tot na het nieuws van 10 uur. Donovan met Atlantis.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS-journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
2: Radio Stad Montfort.
1: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer met een iets langere uitvoering van Reda Love. We gaan door met Supertramp en Give a Little Bit.

Ja, dat was Tom Jones met Green Green Grass of Home. Dat mag helemaal niet. We gaan door met Kajak, want die heb ik wel klaarstaan. The Ruthless Queen.

Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. En nu gaan we naar California toe met de Eagles. En die gaan zingen over Hotel California.

Ja, het blijft mooi, hè? What a Wonderful World van Louis Armstrong. We gaan lekker door met Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary.

Dat was Roger Whittaker met de Last Farewell. We gaan eens even op de klok kijken. Oh, we kunnen nog even vooruit. Ik heb klaarstaan White Plains met When You Are a King.

Ja, dat was een hit uit de jaren 70 van Paperlace, The Night Chicago Died. We gaan lekker naar de Easy Beats toe en hello, how are you?

Ja, dat was Raymond Frogat met Gallo La Vita. Ja, en zo zit twee uurtjes staatspraten weer op. Ja, weinig gepraat, maar veel mooie muziek gedraaid, denk ik. Een hoop mensen weer blij gemaakt. We gaan eruit met de Guess Who en American Woman. En daarna hebben we een uurtje de computer en dan komen Kees en Dre. Maar nu de Guess Who, American Woman. Prettig weekend.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een kassière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf, Meta, zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montfoorters door Montfoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
3: Eindelijk weer het oude vertrouwde geluid bij Radio Zandvoort om 12 uur op zaterdag.
4: Het heeft even geduurd, vier weekjes.
3: We zijn er 4 weken tussenuit geweest, maar we zijn er weer.
4: Zo is het.
3: Tussen 12 en 2 met Kees en Dree.
4: En ik heb er zin in.
3: Je hebt er zin in, kijk. Ja. Dat is in ieder geval één.
4: Ja, toch? Ja.
3: Maar ik ken er nog één, hoor.
4: Ik ken er nog één, zeker weten.
3: We hebben er allebei weer heel veel zin in.
4: Ja.
3: Zaterdag 11 juli leven we en we zijn toe een uitzending nummertje 406. Wat gaan we doen? We hebben zeker een heel druk eerste uur waar we best wel veel te doen hebben. Dus ik hou het nu eventjes kort. Alle vaste items zijn zo'n beetje gevuld.
4: Ja, zeker.
3: En we hebben best wel veel nummers van artiesten die ons ontvallen zijn, Kees.
4: Ja, inderdaad. Dat
3: zo beginnen we er meteen met twee.
4: Ja, we beginnen met sowieso Dee Palmer. Die is geboren trouwens als David Palmer als jongetje.
3: Ja.
4: En hij is op 88-jarige leeftijd overleden. Het was een Engelsman.
3: Vrouw was inmiddels.
4: En inmiddels was het een vrouw.
3: Ja, precies.
4: Ja, inderdaad. Dus de doodsoorzaak was... Hij was al langer ziek, dus...
3: Je blijft hij noemen.
4: Hij zeggen, ja. En hij was van Jethro Tull.
3: Yes, precies.
4: En dan gaan we starten met Aqualung.
3: Helemaal goed, Kees. En daarna gaan we meteen draaien Blood, Sweat and Tears. Want David Clayton Thomas was de 84-jarige zanger van de band. Is ook overleden. En wel op de 24ste van de maand juni. En deze Canadees was dus onderdeel van de band Blood, Sweat and Tears. En we gaan draaien Spinning Wheel.
4: En hij was nog wel een jongetje, hoor.
3: Hij was nog wel een jongetje. Ja, precies. Ja. Daar is hij niet van overleden.
4: Nee.
3: Maar we beginnen met Jethro Tull. Aqualung.

0: wasn't too good.
1: De formatie Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel vanwege het overlijden van de zanger van de band, David Clayton Thomas, die ons helaas vorige maand ontvallen is. Kees, we gaan even het sportoverzicht doen.
2: Ja,
1: en dan
2: klopt.
1: Gaan we daarna meteen even met Ton van Rossum bellen.
2: Ja,
1: kijken,
2: klopt.
1: Die staat in het zwembad of hoe het daar loopt.
2: Ja.
1: Dus we gaan het sportoverzicht instarten.
2: Komt-ie.
1: Want er is voldoende gebeurd de afgelopen weken natuurlijk. We volgen denk ik bijna allemaal het WK-voetbal. Toch even over Nederland hebben die de poolronde nog redelijk ongeslagen doorkwam. Ook al was er wel wat kritiek op zeker het spel dat ze tegen Japan speelden.
2: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja.
1: Zich toch al een beetje aan het aanpassen waren aan de tegenstander. En dat deden ze helemaal in de 16e finales tegen Marokko. En lagen er daarmee ook uit. En ik moet zeggen... Je moet ten alle tijden uitgaan van je eigen kracht.
2: Ja.
1: En dat heeft Koeman niet gedaan.
2: Nee,
1: absoluut
2: niet.
1: Die heeft 5 man achterin gezet om Marokko maar tegen te houden.
2: Ja.
1: Terwijl je vergeet zelf aan te vallen. Waar je juist goed in bent.
2: Ja,
1: waar
2: zeker weten.
1: Je betere mensen hebt lopen.
2: Ja.
1: Dus jammer dat het zo gelopen is. Terecht dat we uitgeschakeld zijn.
2: Ja.
1: En snel op zoek naar een nieuwe bondscoach, Kees.
2: Jazeker. Ik geloof dat ze met Arne Slot bezig zijn. Dus
1: er zijn er meerdere gegaan.
2: Ja, er zijn meerdere gegaan.
1: Ook een hele discussie over waarom het geen vrouw moet gaan.
2: Ja, die Sabrina Wiegmans. Ja.
1: Goed, inmiddels zijn we in de kwartfinales beland. Inmiddels zijn we 2 wedstrijden gespeeld. Eergisteren nam Frankrijk het op tegen Marokko en was toch duidelijk de betere van Marokko. Omdat vond ik Marokko eigenlijk hetzelfde deed wat Nederland deed.
2: Ja.
1: Ze pasten zich aan de tegenstander.
2: En dorsten
1: niet hun eigen snelle spel voor in te
2: spelen. Nee, en ze misten natuurlijk nog wel 1 of 2 belangrijke spelers. Ja. Dus,
1: maar goed, het werd 2-0 voor Frankrijk en die spelen in de halve finale. En dat gaan zij doen tegen Spanje. Want Spanje won gisteren met 2-1 van onze zuidenburen van de Belgen. Op zich vond ik dat België het wat dat betreft dan wel slim deed.
2: Ja.
1: Want die kwamen er af en toe wel nog gevaarlijk.
2: Ja, maar toen die 1-1 viel, toen werden ze ook een heel stuk gevaarlijker. Want toen leek het wel alsof de spanning eraf was.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, Spanje in de halve finale tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen de winnaars van vanavond Noorwegen-Engeland en morgen Argentinië-Zwitserland. En dan volgende week is die finale alweer.
2: Ja, en dan is Argentinië weer wereldkampioen. Ja. Zo hebben ze het wel voor elkaar.
1: Dat zit er in. Ja, dat hebben ze goed geregeld bij de FIFA.
2: Hebben ze goed geregeld bij de FIFA.
1: Dan tennis. Wimbledon zitten we inmiddels in het laatste weekend. Sterker nog, alleen nog finales gaan er gespeeld worden. Bij de vrouwen zal vandaag de finale gaan tussen 2 Tsjechische dames. Mušová gaat het opnemen tegen Noskova.
2: Ja.
1: En je hoort het, mijn Tsjechisch is...
2: ik vind het geweldig.
1: Fantastisch.
2: Ja, ik vind het knap. En ik weet zeker dat er een Tsjechische gaat winnen.
1: Die kans, daar durf ik wel wat geld op in te zetten. Ja. Bij de heren gaat de finale tussen de Italiaan Sinner en de Duitser Zverev. Ik denk een mooi affiche voor een finale.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Is het zeker?
2: Ja, ik zeg
1: totaal
2: zeker.
1: Niet weten.
2: Nee, geen idee. Wat is tennis eigenlijk?
1: Dan wielrennen, daar heb je meer verstand van.
2: Dat vind ik leuk, ja.
1: De Tour de France is inmiddels een week onderweg. En ik denk voor het algemeen klassement...
2: Is klaar.
1: Ja, hoeven ze niet meer verder.
2: Nee, je kunt nu wel stoppen eigenlijk.
1: Ja, of het moet zijn dat Pogacar iets gaat gebeuren, maar...
2: Nou, want ik zag op de site dat hij wat last had van grieperigheid.
1: Ja.
2: En als dat doorzet, dan zou het nog kunnen, maar anders is hij de gedoodverfde winnaar.
1: Ik denk als schroef je er een been bij hem af, dan wint hij nog.
2: Dan wint hij waarschijnlijk nog, absoluut, zeker weten.
1: Maar goed, hij is veruit de beste en waarom zou je dat niet laten tonen?
2: Nee, zo is het ook.
1: Verder is er tot nu toe 2 keer succes geweest voor Nederland. De eerste etappe was de ploegentijdrit.
2: Ja.
1: Werd gewonnen door de Nederlandse formatie Visma Leasebike. En ik zeg Nederlandse met een aanhalingstekens eromheen.
2: Ja.
1: Want het is een Nederlandse ploeg, ja zeker. Maar hoeveel Nederlanders fietsen erin mee?
2: Geen 1.
1: 0,0.
2: Ja.
1: Maar goed, wel winst dus voor Visma Leasebike in de ploegentijdrit. En de 5e etappe werd gewonnen in een massasprint door Olaf Kooi.
2: Ja, ook knap. Heel
1: die,
2: knap, zeker.
1: Die juist de overstap heeft gemaakt van Visma Leasebike naar een andere ploeg, waarvan ik de naam nu even niet weet, maar jij misschien wel?
2: Nee, weet ik niet zo even. Nee.
1: Juist om in de Tour de France mee te kunnen en sprintetappes te mogen rijden.
2: Ja, want anders had hij zeker niet meegegaan, want dan had hij, want dat hoeft alleen maar in dienst van
1: Vingegaard
2: te gaan.
1: En daarom juist des te mooier dat meteen de eerste kans die hij krijgt om
2: meteen in de Tour te rijden. En ik zal zo even opzoeken welke ploeg die zit.
1: Ja, ja, dat is goed, Kees. Het is dezelfde ploeg als waar dat Franse talent Seitz in speelt.
2: Ja, ja, ja, klopt, ja, ja. En daarom weet ik ook niet hoe die ploeg heet. Nee. Het zou wel Frans zijn. Ja,
1: en als laatste sportitem hebben we nog de Formule 1 staan. Vorige week was race 9 in het Verenigd Koninkrijk op Silverstone. De sprintrace die op zaterdag al werd gereden, werd gewonnen door Antonelli voor Hamilton en Norris. Max werd daarin zesde. De hoofdrace was er winst voor Ferrari. Leclerc won voor Russell en Hamilton op 3. Max viel uit een aantal ronden voor tijd, terwijl hij goed op derde positie lag.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Met een flinke crash. Max is nog altijd wat ontevreden over hoe het allemaal rijdt en zeilt. En de geruchten worden wel steeds hardnekkiger dat hij toch misschien gaat verkassen naar een ander team.
2: Ja.
1: En de laatste dagen hoor je dan weer heel veel McLaren. Maar ook Mercedes
2: wordt
1: vaak genoemd. Dus wat dat betreft voldoende reuring.
2: En ik geloof dat Mercedes en Russell niet helemaal goed meer door één deur kunnen. Dus dan heet toch
1: kans ik denk waar Russell ook gaat, dat hij niet goed door één deur
2: kan. Nee, daar kan ik maar over. Wat een onsympathieke lullen zat.
1: Niet zo'n hele aardige man.
2: Nee.
1: Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport.
2: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
0: Top 40, top 40, top 40.
1: En we hebben een nieuwe nummer 1. Tenminste, misschien dat hij al een aantal weken op 1 staat sinds het WK gestart is. Maar voor ons, omdat we een aantal weken tussen uit geweest zijn, staat hij op nummer 1 in de Nationale Top 40 nieuw. Het is Shakira en Burna Boy. En waarom is het momenteel zo populair? Want het is gewoon de teamsong, de titelsong voor het WK voetbal.
2: Ja.
1: En het is genaamd naar een Nederlandse schaatser.
2: Ja.
1: Dai Dai en Tap. Maar goed, Dai Dai heet het nummer. We gaan hem lekker draaien. Nummer 1 in de Nationale Top 40.

0: Ja, we kappen het nummer toch eventjes af. Het is de laatste weken al voldoende te horen bij de WK voetbal natuurlijk. Volgende week beloven we, als hij nog opeens staat, dat we hem wel helemaal draaien.
1: Ja, en waarom hoeft niet.
0: En waarom we even haast hebben, want we hebben iemand onder de knop aan de lijn die momenteel erg druk is, een erg druk man is. Want het is jubileum bij het Knopenbad.
1: Ja, en, inderdaad.
0: We hebben Tom Verrossen aan de lijn. Tom, goeiedag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Tom, 65 jaar Knopenbad. Een aantal maanden geleden was je al bij ons in de uitzending om een en ander aan te kondigen dat het eruit zou komen. Ja. En inmiddels zitten jullie er middenin.
2: Ja, klopt. En ik kan melden dat het een enorm succes is.
0: Kijk, dat horen we graag.
2: We zijn vanmorgen om 10 uur even

0: viel niet buiten, dat wordt ieder jaar georganiseerd door de sponsorcommissie van het knopenbad, het Centenstein, dat is ieder jaar.
1: Dus het valt een beetje buiten de jubileumcommissie.
0: Ja.
1: Precies, oké. Okay. Vanmorgen dus 88 zwemmers en zwemsters, die hebben echt allemaal ook lekker mee zitten eten?
0: Ja, die hebben lekker allemaal gezellig mee zitten eten en nu is dus het waterspektakel bezig en... Ja, daar zitten we middenin. En daar hebben we 12 teams hebben zich ingeschreven. Nou, we zitten dus echt gewoon helemaal vol.
1: Noemen ze een aantal teams die meedoen? Misschien bekende bedrijven of
0: Nee. Het zijn allemaal teams die ouders met kinderen. En ze hebben diverse namen als de spettereenden en team geef nooit op. Ja. En de underdog en nou... En de badmeesters fluisteren bij in Team Feyenoord.
2: Die hadden niet toegelaten. Die hadden niet door de inschrijving heen gekomen.
1: Die praat wel vaker.
0: Die hebben niet toegelaten.
2: Nee, dat begrijp ik.
0: Er zijn allemaal teams met een aantal kinderen en een aantal volwassenen. Minimaal 6, maximaal 9. En die gaan dan een heel spelletjescircuit af. En het is ontzettend gezellig.
2: Kijk, super. En het weer zit natuurlijk enorm mee. Hè. Dat is
0: ja,
2: geweldig.
0: Dat kun je wel stellen.
2: Super.
0: Ja.
1: Hey, stel, er zijn luisteraars die denken van... Hey, dat lijkt me wel leuk om daar misschien nog eventjes naartoe om te kijken. Dat kan nog steeds, Ton, neem ik aan?
0: Ja, dat kan nog. We zijn tot ongeveer 1:30 bezig nog met de spelletjes. Ja. En het zijn 12 rondes. Mm-hmm. Dus we zitten, als ik me niet vergis, gaan we zo meteen beginnen met ronde 8.
1: Ja.
0: En we zijn tot ongeveer 1:30 bezig. En daarna is dan de prijsuitreiking nog. En dan gaan wij het bad weer helemaal schoonmaken. En dan vanavond om 5:00 is er een barbecue voor genodigden en de vrijwilligers die vandaag meegeholpen hebben.
1: Kijk, heel goed.
2: Super.
1: En dan morgen gaat het zwembad weer gewoon regulier open nemen.
0: Morgen is alles gewoon weer open. En en gisteren ben het zwembad gesloten en vandaag het zwembad gesloten. Terwijl het zo warm is, ben dat weet je nooit van tevoren.
1: Nee. Kijk, op zich helemaal,
0: daar kun je geen rekening mee houden.
1: Helemaal lekker voor jullie als organisatie dat het natuurlijk fantastisch weer is.
0: Ja, uiteraard.
1: Maar inderdaad, voor de omzet van het knopenbad is het even wat minder, om het zo maar te zeggen.
0: Ja,
1: maar goed.
2: Maar er komt een geweldige week aan, dus dat gaan ze wel inhalen.
0: Dat gaan ze helemaal goed maken.
1: Bij deze dus een oproep, mochten de mensen thuis zijn, doe je oordopjes in, zodat je lekker naar Radio Stadmonsterd kan blijven luisteren. Maar ga even naar het knopenbad om daar te kijken wat er nog allemaal voor spektakel gaande is. En dan heb je nog een uurtje plezier.
0: Ja.
1: Oké, Ton, dank dat je er even in de uitzending wilde komen. En groetjes aan iedereen daar in het zwembad. En zeker aan badmeester René. En,
0: ik doen.
1: Hand in hand, kameraden.
0: En jullie bedankt voor deze gelegenheid.
2: Goed zo, Ton. Super. Zo. Hey, bedankt.
0: Okay.
1: Succes.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi. Hoi. Nogmaals, het knopenbad in Montfort bestaat 65 jaar en vandaag is de dag alles samenkomt. En het is nog een uurtje spektakel. Vind je het leuk om even te gaan kijken? En misschien wel er af en toe ook een druppel op je valt. Dat kan ook wel lekker zijn.
2: Kan ook lekker zijn.
1: Ga even naar het zwembad toe.
2: Ja, inderdaad. Zijn bezoek heeft wel een staartje nog voor Radio Stad Montfort.
1: Oké.
2: Okay. Want er was gevraagd natuurlijk of dat wij daar vandaan wilden uitzenden.
1: Dat
2: kan niet, omdat we die apparatuur niet meer hebben.
1: Oké, ja.
2: Maar we zijn toch wel weer van plan om dat soort dingen te gaan doen. Dus ik heb met Edwin in het bestuur even samen gezeten. En ik denk toch wel dat we wel weer iets moeten gaan.
1: In de toekomst toch weer
2: dat je dit soort dingen, maar ook die A-markt en dat soort dingen. Ja. Dat zou wel verschrikkelijk leuk zijn als je daar...
1: En misschien ook, ik bedoel, afgelopen maandag was het natuurlijk weer gemeenteraad.
2: Ja.
1: Dan kan je dat ook misschien live doen vanaf daar. In plaats van dat er hier iemand moet zitten.
2: Inderdaad. Dus,
1: Nee, helemaal top. Ja. Zo heb alles toch weer een gevolg, om het zo maar te zeggen.
2: Inderdaad.
1: We gaan eventjes een oud standnummer draaien, om het zo maar te zeggen. Put Your Hands Up for Detroit, Case.
2: Ja, I vind ik ook. City. Ik zou hem meteen maar instarten.
1: Fede Le Gras.

0: Goodbye, goodbye, my love, goodbye. Mary Hopkins was dat. En daarvoor draaiden we Fede Legrand met Put Your Hands Up for Detroit. Toch hele andere muziek.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, we draaien toch wel gevarieerd.
0: Wij doen ze... ja, gevarieerd. Het is nog zachtjes uitgedrukt.
1: Zachtjes uitgedrukt.
0: Ja, precies. We zaten nog even verder te filosoferen.
1: Ja,
0: over inderdaad, ja, wat zouden we allemaal kunnen doen met ter plaatse programma's... inderdaad, ja, maar ik zit er wel aan te denken. De 24 uur Vermontvoort misschien.
1: Ja,
0: de lentemarkt. Misschien dingen inderdaad in het zwembad. Om daar gewoon eens
1: ik noem maar wat kerstvieringen en dat soort dingen. Dat zou je allemaal live kunnen gaan verslaan. Ja. Dat zou wel heel
0: erg leuk zijn. Bij de voetbal een beslissingswedstrijd is of zo. Zulke soort dingen zijn toch leuk om
1: zeker te weten,
0: live of de radio mee te maken.
1: Ja, absoluut.
0: Zo is dat. Het nieuws, Kees.
1: En ik denk ook dat het wel erg leuk is om te doen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, precies. Zullen we het nieuws instarten?
1: Ja. Jij zei goodbye, maar dat zullen we daar maar niet doen, hè?
0: Nee. Nog 1 minuut 35 en dan pas. dames en heren, Montfoorts en Linschoters nieuws.
1: Ja.
0: Gebracht door niemand minder dan Kees van Hattem.
1: De gemeente vraagt de inwoners om mee te denken over wonen in onze gemeente voor nu en in de toekomst. Vul op de website van de gemeente de vragenlijst in als u hierover wil meedenken. En er vallen informatiefolders in de brievenbus van isolatieaanbieders die aangeven dat zij dit in samenwerking met de gemeente doen. Maar let op, de enige waarmee de gemeente samenwerkt is winst uit je woning. Dus dat is de enige waar die... En binnenkort starten de werkzaamheden aan het straatwerk in de Hofstraat. En dit zou wel wat oponthoud en overlast gaan geven in de binnenstad, want dat gaan ze doen in de bocht bij Olaf Zeldenbeek daar.
0: Daar gaan ze
1: starten en een proef doen. Dus dat zal wel...
0: Maar dat is dus deels ook de Hoogstraat geworden.
1: Ja. Het gaat ook om die geut die moet eruit, hè, in het midden.
0: Ja, en voor mijn gevoel ligt die nog niet zo lang.
1: Die ligt volgens mij ook nog niet zo heel erg lang, hoor. Die zal nog geen 10 jaar...
0: Het begint meteen een... Ja, is het nou wel zo handig geweest?
1: Nou ja, weet je, ik weet niet of je dat stuk hier op de Hofstraat kent, maar er liggen de klinkertjes in.
0: Nee,
1: die leggen ook om de havenklap los. Hij eroverheen rijdt, dan hoort dikke.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan denk ik, mijn fiets is kapot. Nee, het zijn de klinkertjes.
0: Ook wel. Dat zijn de steentjes in je hoofd, Kees.
1: Steentjes in mijn hoofd.
0: Dat was het nieuws, Kees.
1: Dat was het nieuws, jongen.
0: Gaan we snel verder met het Nederlandstalig verzoeknummer wat we altijd tussendoor even draaien. En dit keer heeft het ook weer een speciale betekenis. Want van de band Toontje Lager is de gitarist overleden, Kees.
1: Ja, klopt. Gerard de Braconnier. Ik weet niet of ik het goed uit...
0: ik denk dat je het goed doet.
1: Ja, Braconnier. Die is op 28 juni overleden op 70-jarige leeftijd. En hij was ook al langer ziek.
0: Precies.
1: En inderdaad, hij was van Toontje Lager. En we gaan draaien Stiekem Gedanst.
0: Uiteraard, het meest bekende nummer van de band. Komt-ie aan.

0: Het is je gelukt, Kees.
1: Ja, hè?
0: Dansen zonder te bewegen.
1: Ja, dat ken ik, hoor. Ja.
0: En nog op de
1: maat. Ik doe eigenlijk al het liefste zonder dat ik beweeg.
0: Zeker met dit weer.
1: Hey, er was nog een idee opgekomen voor
0: ja,
1: als
0: dat we die vergeten zelfs.
1: Ja, met carnaval zouden we dus inderdaad ook live uitzendingen
0: live kunnen verslaan. Ja, precies. Dank voor je inbreng, Rob. Daarna, toch?
1: Absoluut, heel goed. Ja, die is nog lid, hè? Die denkt eraan.
0: Ja.
1: Dus, nog eventjes, maar...
0: En we hadden nog een open eindje.
1: Ja?
0: Ja,
1: Olaf Kooi, die zit bij Decathlon.
0: Decathlon.
1: Inderdaad, had ik moeten weten.
0: Ja. Goed, dan gaan we verder met het weerbericht. Kees.
1: Ja, klopt.
0: Heb je hem klaarstaan?
1: Ik heb hem klaar.
0: Brandlos.
1: Vooral in het noordwesten komt eerst nog bewolking voor, maar ook daar wordt het zonnig. In het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. In het noorden en vlak aan zee is het wat koeler. Dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Vanavond is zonnig, in de nacht verkoelt het af naar 14 tot 18 graden. Dan is het niet meer zonnig, hoor, vannacht, hoor.
0: Nee.
1: Nee, oké, dus dat weet. Later vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het land. Morgen is er veel zonneschijn bij van noord naar zuid 24 tot 32 graden.
0: Kijk,
1: ja,
0: dus
1: het wordt toch warm morgen,
0: toch warm.
1: Zie je, ja. Morgenochtend vroeg op.
0: Vroeg op en lekker binnen blijven.
1: En aan het schilderen gaan. Voordat het warm wordt, moet ik geschilderd hebben.
0: Ja, goed, Kees.
1: Dus.
0: En dan doet de zon de rest.
1: De zon doet de rest, ja. Zo is het. Dan kan ik in ieder geval mijn deur weer sluiten morgenavond. Want anders kan ik niet afsluiten. Dat zou heel vervelend zijn.
0: Ja, dan durf je niet te slapen, hè?
1: Dat durf ik niet te slapen. En na de agenda nog. Ja, maar dat is er maar eentje.
0: Het is niet veel, hè?
1: Nee. Zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingen weer. In augustus is de zomerstop.
0: Ja, ik zag september een reguliere uitzending.
1: Ja.
0: En in oktober een speciale uitzending.
1: We hebben een lange dag. Ja,
0: precies,
1: klopt.
0: Precies.
1: Dus,
0: al om 4 uur beginnen, las ik.
1: Ja, klopt. En dan tot 12 uur s'avonds. Dus dan moeten we in...
0: Als je dan geen bingo hebt.
1: Dan nog niet hebt, dan kun je beter...
0: Je kan beter echt gewoon stoppen met...
1: Inderdaad. Ja, met kansspelletjes.
0: Behalve met de radio bingo.
1: Ja, niet met de radio bingo stoppen. Ja,
0: hey, we gaan verder met... Ben zal weer artiest van de maand zeggen.
1: Ik geloof het wel.
0: Hij bedoelt thema.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Hij zei thema.
1: Ja.
0: Tenminste, niet, maar... Nee,
1: hij bedoelt thema.
0: De vorige maand, toen wij maar 1 uitzending hadden in de maand juni, hebben we besloten om de maanden juni en juli om te dopen tot themamaand zomermuziek.
1: Ja, klopt.
0: Er zijn natuurlijk de nummers zat te bedenken die mensen een bepaald zomergevoel geven.
1: Absoluut, zeker.
0: Bij mij is het altijd met Summertime van DJ Jesse Jeff en Fresh Prince.
1: Die hebben
0: dus de vorige keer gedraaid.
1: Ja.
0: Ik heb nu 2 nummers waarvan misschien mensen ook wel weer denken van... Ja, dat is toch echt wel een vakantiegevoel.
1: Inderdaad.
0: Het 2e uur gaan we draaien Wham met Club Tropicana.
1: Ja, dat is zeker een...
0: kan je het niet hebben.
1: Nee.
0: En als ik nu zeg Vamos a la Playa.
1: Dan denk ik, dat is een leuk liedje.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: dat is
1: maar
0: gewoon,
1: je hebt een hele andere uitgekozen.
0: Het is ook een bekend nummer trouwens. Het is niet de hele bekende die jij denkt. Maar ook dit is gewoon een heerlijk vakantienummer.
1: Ja.
0: De artiest heet Luna en we gaan hem lekker draaien. Vamos a la playa.

0: Van Keeselijstje waren dat de Yardbirds met The Shapes of Things uit de jaren 60, denk ik zo.
1: Jazeker, nou en of. Ja, ah, absoluut. Ja.
0: Uit de oude doos, om het zo maar te zeggen.
1: Jimmy Page zat er toen nog bij.
0: Zo is dat, zo is dat. We gaan verder met The Guilty Pleasure Case.
2: Guilty Pleasure.
0: En deze week is die van een persoon die alweer eventjes geleden jarig was. 17 juni was hij jarig, dus alweer bijna een maand geleden.
1: Ja, inderdaad. Maar die jongen verdient het wel.
0: Zeker, want hij komt vaak, zat ook even in de uitzending.
1: Ik kom even hier en, bij ons af.
0: Vaste luisteraar, ik weet zeker dat hij nu ook zit te luisteren.
1: Ja.
0: Want Wilco was jarig op 17 juni en let op, hij is 65 geworden.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Geef je hem niet, hè?
1: Nee, dat zou je niet zeggen.
0: Zou je niet zeggen?
1: Nee. Ja, trouwens wel, mijn gebak langs kunnen komen nou, toch?
0: Ja, dat heeft hij de 17e gedaan.
1: Oh, ja, toen waren we er niet.
0: Hij had het ook nu kunnen doen, tuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, Wilco was jarig. Ben je vergeten hem te feliciteren? Wist je het niet? Of kom je hem tegen de komende tijd? Hij vindt het helemaal niet erg als je hem alsnog feliciteert.
1: Alsnog, zeker te weten.
0: Met deze mooie, respectabele leeftijd.
1: Ja.
0: En ik vroeg Wilco van, wat mogen we voor je draaien voor je verjaardag? En toen kwam hij met, nou, ik heb wel een speciale, Alan Parsons.
1: Ja.
0: Maar dan een live uitvoering.
1: Ja.
0: En er zijn meerdere versies van ook dit nummer. We hebben het over Sirius, Eye in the Sky. Er zijn meerdere versies ook van. Op YouTube staan meerdere versies. En er is ook een versie, die staat gewoon op Spotify. En die is met het Israëlisch Philharmonie Orchestra.
1: Ja.
0: En ik zeg, is dit misschien wat je bedoelt dat we die kunnen draaien? Na 5 minuutjes had hij hem geluisterd en zegt hij, ja, kreeg een dikke duim op.
1: Ja.
0: Dus die mogen we draaien. Dus we gaan hem graag voor Wilco draaien. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Nog gefeliciteerd, Jochie.
0: Van de 17e. Ja. 65 jaar geworden. En we gaan hem lekker draaien. Alan Parsons met het Israëlisch Philharmonie Orchestra. Sirius, Eye in the Sky.

0: En na deze hele mooie versie van Alan Parsons, Serious Eye in the Sky, gaan we langzaam naar het nieuws van 1 uur. En zijn zometeen weer terug aan de andere kant van de klok van 1 uur. Met het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Blijf lekker luisteren en we zijn zometeen bij jullie terug. Tot zo!
1: Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dree. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
4: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.
5: Welkom terug na de klok van 1 uur. Het is de tweede uur voor Tussentaal 2 met Kees en Dre op deze warme zaterdag.
6: Ja, het is hier ook behoorlijk warm.
5: Het is hier ook in de studio behoorlijk warm.
6: Ja, inderdaad.
5: Het loopt nog net niet door mijn billen. Net niet, Kees. Je hoeft niet te voelen.
6: Net niet. We wachten nog eventjes af.
5: Maar ik zeg wel...
7: Goedemiddag,
6: zo is het.
5: Hey, ik begrijp ook, we hebben een luisteraar die is lekker aan het wandelen momenteel.
6: Ja, die loopt te wandelen.
5: Ja, hij is gek, joh.
6: Ja, maar hij moet vanaf dinsdag gehad, die starten met de Vierdaagse van Apeldoorn. Dus hij moet wel getraind zijn natuurlijk.
5: Ja, precies. Goed bezig, Rob, trouwens.
6: Zeker te weten. Robbie, heel erg respect voor je.
5: En heel veel succes van de week. En plezier, want daar gaat het benamen.
6: Daar gaat het zeker om.
5: Wat gaan we het tweede uur allemaal doen? We hebben nog 2 nummers van artiesten die ons de afgelopen weken helaas ontvallen zijn. Want Bonnie Tyler weten we allemaal, maar die zijn we niet vergeten, laat ik het zo zeggen.
6: Nee.
5: Dan hebben we nog een Nederlandstalig verzoeknummer van mijn schone zus. Het cabaretfragment komt voorbij. De Kees Classic komt uiteraard voorbij. Het thema van de maand komt nog een keer voorbij. En we hebben verder ook gewoon wat lekkere muziek.
6: Heerlijke muziek klaarstaan, zeker te weten. Nou en of.
5: We beginnen met helaas weer 2 nummers van artiesten die er niet meer zijn, Kees.
6: Ja, klopt. Victor Willis, die is op 30 juni overleden. Hij was 74 jaar en hij was zanger van Phyllis People.
5: Eén van de...
6: Eén van de zanger. Hij was de politieagent of de militair.
5: Ja, precies.
6: Ja, inderdaad. Ja. Dus, hij had een kort ziekbed. Daar is hij aan overleden.
5: Precies. En Phyllis People gaan we zo draaien. YMCA uiteraard.
6: Kan niet missen natuurlijk. Hè?
5: En daarna, groot nieuws van de week. Toch ook wel in bijna alle media. Ja, kwam het wel voor.
6: Ja.
5: Bonnie Tyler is overleden. Ze overleed de 8e als gevolg van... ze lag in coma na een darmoperatie die ze onlangs ondergaan is. De 75-jarige zanger kwam uit Groot-Brittannië, Wales om precies te zijn. En van Bonnie Tyler gaan we zo draaien. It's a heartache. Maar nu eerst, Kees, op jouw verzoek ook wel een beetje.
6: YMCA, the Village People. Komen ze.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Bonnie Tyler, helaas niet meer onder ons. En ze schijnt dat stemgeluid gekregen te hebben na een keeloperatie.
1: Oké. Okay.
0: Dat, okay. Doe er maar een korreltje zand in.
1: Ja. Nou, met de darmoperatie ging het niet zo goed.
0: Ja, je kan maar beter niet geopereerd worden, zeg ik maar zo. Maar...
1: vind ik eigenlijk ook, maar ja, goed, weet je.
0: Je hebt het niet altijd voor het zeggen.
1: Je hebt het niet voor het zeggen, nee, zo is het. En als je uiteindelijk aan de darminfectie of wat dan ook doodgaat, dan heb je hetzelfde effect uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja. Maar waarom hebben we het over de dood? Ik wil het helemaal niet over de dood hebben, Kees.
1: Nee? Maar weet je dat we over zwoele zomernachten hebben?
0: Zwoele zomernachten, okay. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Want die gaan we nu draaien.
1: Ja, daarom.
0: Maar dat heeft een reden.
1: Mijn
0: schoonzus, Miranda, die was vorige week jarig. 50 jaar jong geworden.
1: Je zou het niet zeggen.
0: Nee. Als je zegt... 45, geloof ik. Nee, we hebben afgelopen zaterdag een feestje gehad en het was supergezellig. Ik was net terug van vakantie, dus we konden het allemaal net redden. En meteen maar doorgetrokken tot 3:30.
1: Ah, ja, zo is het. Je bent dat het dan toch.
0: Ja, daarom.
1: Ik heb beter maar goed maken.
0: Miranda van de week van, wat mogen we voor je draaien? Ze zegt, nou, dan vind ik het toch wel een lekker zomers nummer. En Rutger van Barneveld, die heeft een nieuw zomers nummer. Ja. We hebben het van tevoren even over gehad. Kees is zo'n enorme fan van Rutger.
1: Wat een lamzak is dat, zeg. Ongelooflijk, zeg. Rotsie mijne, zeg.
0: Maar goed, hij heeft wel een lekker zomers nummer, Kees. En we gaan speciaal voor Miertje draaien.
1: Zeker te weten.
0: Kom je Miertje nog tegen? En ik denk dat ze nog steeds met het bordje om de nek loopt. Dat ze 50 is geworden. Feliciteer haar, want die meid die verdient het. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.

0: En aan Rutger van Barneveld waren dit die Elman Brothers Band met het hele mooie Midnight Rider.
1: Echt geweldig, geweldig nummer ook. Ja, zeker weten.
0: Er staat op YouTube,
1: staat er een akoestische versie, die is zo verschrikkelijk goed.
0: Ja, nee, gaan we een keertje luisteren, Kees.
1: Ja, zeker.
0: Goed plan, goed plan. Kees, het cabaretfragment gaan we hier starten.
1: Ja.
0: Want er moet gelachen worden.
1: Zeker te weten.
2: Cabaretfragment.
0: En jij bent druk bezig en inmiddels heb je hem al ingericht met je fouillère.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je huisdieren hebt.
1: Ja.
0: Sinds een tijdje, want ja, heb je een tijdje niet gehad. Klopt. Ooit wel eens overwegen om honden te nemen?
1: We hebben thuis vroeger altijd honden gehad. Ja?
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En wat voor honden waren dat?
1: We vullersbakjes, allemaal vullersbakjes. Okay. Maar San is allergisch, anders haak ik nu ook nog.
0: Oké, ja.
1: Stel nou dat er met San wat gebeurt, waar?
0: Ja?
1: Ik hoop het niet, hoor. Ik hoop dat we samen gewoon lekker 90 mogen worden.
0: Ja?
1: Dan neem ik een hond, die noem ik ook Sander. Die luistert tenminste.
0: Je beter een kat nemen. Nee, cabaretfragment. Ronald Goedemond gaat het in dit geval hebben over hazenwindhonden.
1: Ja.
0: Die ken je wel?
1: Die lelijke.
0: Ja, precies. Ja. Die is een soort van snelle hond.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Ronald Goedemond heeft er ook een mening over.
3: Maar voor de rest, honden, ik hoef geen hond. Als ik een hond zou moeten nemen onder dwang, zoals dat wel eens gebeurt. Nee, gebeurt nooit. Maar in ieder geval, als ik een hond zou moeten nemen, dan zou ik een hazenwindhond nemen. Die vind ik wel vet. Ken je die hazenwindhond met zo'n spitse snuit? Aerodynamisch, oftewel fucking mager. Mager! Een soort insecten in vacht zijn het. Met de meest verontschuldigende loop van alle wezens op aarde. Oh, sorry dat ik besta. Sorry. Op de staart tussen de benen. Sorry, ik ben alleen maar de allersnelste hond op aarde. Gooi een bal weg, een beetje. Ja, oh, sorry. Ik moest even met 350 km per uur die bal halen. Nog een keer? Zijn ook de enige beesten op aarde die totaal niet verbaasd zijn dat ze een bodywarmer aan hebben. Sorry, het is een gele van de North Face. Ik heb er nog twee van Helly Hansen. Ik bibber veel. Ik hoef verder geen hond, want honden zijn in principe de meest ondankbare teringbeesten die er zijn. Ja, oh, daar zit de hondeneigenaar in de zaal. Wacht nou eventjes. Jullie doen het in principe goed. Jullie verzorgen die beesten, toch? En god, met veel moeite ook. Jullie kopen die biodynamische teringbrok, omdat het enige is wat ze kunnen verdragen. Je laat ze uit om 3:30 s'nachts. Je masseert hun reet als ze geconstipeerd zijn. Zeg dat niet waar, goddomme. Ik weet het niet. Maar, en dan laat je ze uit en dan laat je ze uit. En dan ben je als baasje nooit belangrijker dan de reet van welk willekeurig kutscharminkel dan ook aan de overkant van de straat. Laat je ze uit meteen. Goddomme, ik moet aan die reet ruiken. Wat? Wel, hoezo? Wat zit er in die reet? Informatie. Wat voor informatie? Een cryptovaluta. Hey. Daarom zou een hazenwindhond lijkt me te gek. Want als je die uitlaat, doe je niet aan de lijn. Dat is toch veel te snel. Weet je wel, dan zit je gewoon op je telefoon tijdens de uitlaat. Dan zie je de beest uit je ooghoek. Wat was je aan het doen? Sorry, ik moest even met 350 km per uur aan die reet ruiken. En Ethereum gaat stijgen. Daar heb je wel aan.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: De formatie heet The Editors en ze komen in februari optreden in Nederland in,
1: ja,
0: in Ziggo Dome.
1: Er komt ook weer een album een uit album. En dus eraan te horen. Dus.
0: Op voorhand daaraan is dit nummer al op eind april uitgekomen en het heet Call It In.
1: Hij stond vorige keer al op ons lijstje om te draaien, alleen toen viel de computer even uit.
0: Voor de luisteraars die zich dat misschien nog kunnen herinneren.
1: Klopt, toen hebben we even wat anders van de editors moeten draaien.
0: Ja, ik heb toen 2 weken een slechte vakantie gehad.
1: Ja?
0: Nee joh, toen niet.
1: Wel zeggen, ja, als je er zo mee zit, dan...
0: Ik kan het beter bestoppen.
1: Traumatische zorg. Nou, zorg.
0: Stichting correlatie, moet ik wel. Kees, jij hebt je mailtje een briefje
1: ja,
0: klaar.
1: Klopt.
0: Het orgeltje staat nog niet klaar, maar dat ga ik nu erbij trekken.
1: Ja.
0: Want het is weer tijd voor de Kees Classic.
1: Klopt.
0: Heb je weer een leuke?
1: Ik heb weer een leuke, ja, zo vind ik wel.
0: Nou, dan gaan we het orgeltje weer eens opporren.
2: Kees...
0: En ik moet zeggen, de Everly Brothers, dat doet toch bij een hoop mensen goed, denk ik.
1: Ja, denk ik wel, ja. Ja, ja. En even voor de helderheid, als je daar wat over had verteld, dan kun je echt 3 kantjes vol schrijven. Die hebben echt
0: precies,
1: heel lang...
0: Precies, en dan ben je pas in hun jeugd nog.
1: Ja, ja. Inderdaad. De Everly Brothers bestaat uit Don en Phil Everly, die hun grootste successen kenden in de jaren 50 en 60. Don Everly wordt geboren op 1 februari 1937 en komt te overlijden op 21 augustus 2021. En Phil Everly wordt geboren op 19 januari 1939 en komt te overlijden op 3 januari 2014. De broers worden al snel in contact gebracht op vroege leeftijd door hun ouders die countrymuzikanten zijn. En de broers starten dan ook in de countrymuziek. Het hele gezin treedt regelmatig op in radioprogramma's, maar in de jaren 50 trekken ze naar Nashville en door de rock and roll en popmuziek invloeden verandert hun stijl en in 1957 scoren ze hun enorme hit Bye Bye Love, wat ze de sterrenstatus ook oplevert. En er volgen nog vele hits zoals Wake Up, Little Susie en Burdock. En nogmaals, je kan er nog een uur over vertellen.
0: Ja.
1: Geniet nu van het muzikale monument uit 1961 en een van de vele pareltjes, Temptation, de Everly Brothers.

0: De formatie heet The Boxer Rebellion. Ze komen uit Londen, Engeland. En het komt van het album The Second I'm Asleep. Dat is in maart uitgekomen. En dit nummer heet Last of the Dying Breed. En de zanger heeft ook uitgelegd waar het nummer over gaat. Het gaat over dat een oudere generatie het langzaam steeds moeilijker krijgt in een vooruitstromende technologische ontwikkeling.
1: Ja. Ja.
0: Hij noemt de telefoon, de alles wat er momenteel via internet tot ons komt, dat het voor oudjes soms steeds moeilijker wordt om dat allemaal bij te houden. En zeker zijn schoonvader, die had het daar heel erg moeilijk mee. En hij was the last of the dying.
1: Ja, inderdaad. Geweldig nummer. Ik zag hem bij 2 meter sessies. Zag ik hem langskomen.
0: Zag ik hem ook vorige week voorbij komen.
1: Ja, en hoe heet die? Heb hem ook van de week nog even 3 keer gedraaid.
0: Standards volgens
1: mij. Standards, ja. Die draaide, die zei, je mag eigenlijk geen een nummer mag je niet 2 keer op de radio achter elkaar draaien. Hij zei, daarom doe ik het 3 keer. Dus ze hebben hem gewoon 3 keer gedaan. Maar het is ook een geweldig nummer, hoor.
0: Heel goed nummer. Heel
1: ja,
0: goed.
1: Absoluut.
0: En ik moet zeggen, na de 2 meter sessies van Jan Douwe Groeske uiteraard, heb ik wat meer muziek van de Boxer Rebellion zitten luisteren. Het is gewoon een mega goede band.
1: Ja,
0: het
1: is absoluut een goede band. Ja, zeker te weten.
0: Goed, we zijn weer toe aan het thema slash
1: artiest.
0: Artiest.
2: Dit is de artiest van de maand.
1: Maak er wat van.
0: Dat is wel erg hard. Maak er maar wat van, inderdaad. Zomervakantie, zomergevoel, dat was hem. En het eerste uur had ik het al verklapt waar welk nummer we nu gingen draaien. Ook de formatie Wham, met andere woorden, Boy George.
1: George Michael.
0: George Michael.
1: Boy
0: George. George Michael en Andrew Ridgely. Die hebben dit nummer ooit ook geschreven. En dat geeft denk ik een hele hoop mensen het gevoel dat ze op vakantie. Alleen de titel al.
1: Club Tropicana.
0: Dat kan niet missen. We gaan hem lekker draaien. Wham.

0: waren er even twee klappers achter elkaar, Kees.
1: Dat waren wel even twee lekkere.
0: Allereerst de Doors met L.A. Woman, bijna 8 minuten lang zaten we in de Doors trein.
1: Ja, inderdaad.
0: En net de Scorpions met Lady Starlight. En met heerlijke Duitse muziek.
1: Absoluut, zeker weten. Een geweldige band ook.
0: Onze Duitse vrienden op zondag was heel lekker.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, we gaan mensen bedanken, Kees. We bedanken uiteraard Tom van Rossum dat hij even tijd vond om ondanks alle drukte aan de telefoon te komen en te vertellen wat er in het zwembad gaande was met het 65-jarige jubileum. We bedanken Wilco van Galen voor zijn guilty pleasure. We bedanken Miranda van Galen voor haar Nederlandstalig verzoeknummer. En ik dank jou weer voor vier weken geduld.
1: Ik jou ook weer. En we zijn er gewoon volgende week weer,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, zo is dat.
1: Vind je niet?
0: Heb je ook het idee dat het erg dof klinkt? Hè?
1: Ja, het klinkt wat doffer, ja. Ik denk dat iemand ergens aan heeft zitten draaien.
0: Het is maar goed dat we... Dat kunnen we alleen maar zelf weten. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Dus tot volgende week en een goede week allemaal.
1: Ja, geniet van fijne week. Hoi, hoi.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een zesdaagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazehoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan, alleen bij jou.
1: Je lokale blik.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. Ook de nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De politie heeft bij Zevenbergse Hoek een wandelaar van de A16 gehaald, meldt Omroep Brabant. Hij liep over de vluchtstrook. Volgens de politie wilde hij bij een tankstation een broodje halen, maar vond hij het te duur. Toen besloot hij naar een supermarkt te lopen. De wandelaar heeft een boete gekregen. 3 bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft ze de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om weer vrij te laten. Het weer in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen ook veel zon, dan wordt het maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. In Den Haag is de jaarlijkse herdenking van de genocide van Srebrenica op het Lange Voorhout. Zijn toespraken van onder andere burgemeester Van Zanen en de Bosnische ambassadeur. Vandaag, 31 jaar geleden, werd de Bosnische enclave onder de voet gelopen door de Bosnische Serviërs onder leiding van generaal Mladic. Nederlandse blauwhelmen van Dutch Bat konden niet voorkomen dat ruim 8000 moslimmannen en jongens werden vermoord. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is onverwacht overleden. De 25-jarige middenvelder deed 2 weken geleden nog mee met het WK voetbal. Zuid-Afrika zat bij de laatste 16, maar werd uitgeschakeld door Canada. Jayden Adams zat ook in de selectie van de Afrika Cup. Hij stond onder contract bij een ploeg uit Pretoria. De Zuid-Afrikaanse spelersvakbond zegt dat met de dood van Adams een groot talent verloren is gegaan. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De brandweer in Zeeland waarschuwt automobilisten die benzine halen in België. Het vervoer van jerrycans op de achterbank kan gevaarlijk zijn. Volgens Omroep Zeeland tanken mensen geregeld jerrycans vol over de grens. Het is toegestaan om 240 liter brandstof mee te nemen in de auto, maar dat moet wel veilig gebeuren, zegt de brandweer. Naast de brandbaarheid van benzine zijn ook dampen een risico. Wie lang onderweg is met jerrycans op de achterbank kan versuft raken, waarschuwt de brandweer. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu... Non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendil 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

Zijn hier, even eerlijk. Zijn hier nog verliefde mensen onder ons? Oké, zijn er ook nog smoorverliefde mensen onder ons? Smoorverliefd? Oh, dat gaat heel romantisch worden op de dansvloer. Want als je echt smoorverliefd bent, kruip je nu tegen je geliefde aan en kom op je dansvloer en zeg je tegen hem: ik zie altijd liefde in je ogen. Nou, dat is een heel romantisch gevoel.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Schiedamse jenever heeft een roemrijk verleden. Van volgens geruchten gewoon uit de kraan. In Zwart Nazareth werd gesjouwd en gestreden. Maar aan de jenever kan de stad haar bestaan.
1: Je hebt van die mensen die noemen jenever een spraakwatertje of een krik of een kwak. Een dronken, een pannetje en dat soort gezever doet mij maar een neut. Dat is waar ik naar snak.

0: achterover.
1: Hé, hey, schaalduk, daar ga je.
0: Een kopstoot is dan weer niet louter je never. Dan is bier met een borrel en die nuttig ik graag. Die slaat ik niet over met dank aan de gever. Die giet ik gewoon in het stukje.

0: kleine schurk. Jij bent niet zomaar een borrel. Nee, jij bent mijn hartversterkertje. Zeg, ouwe neveneus, leg niet te zwetsen. Kom je om te drinken of ga je erover lopen te kletsen?
1: Zo is het. Wie moet er nog wat drinken?

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

het alsof je zweeft. En dat is echt, mijn schat, niet veel gezegd. Als je hier zo naast me ligt,

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Het komende twee uurtjes gaan we er natuurlijk weer een gezellige boel van maken hier op de radio met muziek uit de Duitsstalige landen. Van Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Zuid-Tirol. En in deze uitzending aandacht natuurlijk voor afgelopen zondagmorgen weer de zesde uitzending van Immer Wieder Sonntags. En zoals altijd deze periode heel veel non-stop muziek achter elkaar. We begonnen met Yves Marwan en Du Bist Perfect Für Mich. Een nieuwe album van de maand hebben we natuurlijk ook nog. Dat gaat worden het nieuwe album van de Monica Martin. Die gaan we voor u de hele maand juli draaien. En het album heet Zomerland. We gaan onder andere draaien Sigrid en Marina. Nino de Angelo samen met Marina Marx. We gaan ook draaien Patrick Liener, Wender, Waanzin Wiel. En dat waren artiesten die opgetreden hebben bij Immer Wieder Sonntags afgelopen zondagmorgen. En daar traden nog veel meer onder andere Vanessa May. Vanessa May trad op Norman Lange. En heel veel Stefan Ross zelfs trad ook op en heel veel andere mooie muziek. We gaan luisteren nog naar Dennis Willems, Schilter Hadeloupe, Olaf de Frepper en zijn dochter Pia Malo. Monica Martin is als album van de maand, Lichter einer Stad. Jo en Josephine, die als Hotter Aus in Tirol, Lou, Laura en Mark en Amber van den Elsen. Uit in Nederland. En dat is tevens de artiest van de week, Amber van den Elsen. Ja, en straks meer, eerst Sigrid en Marina, wen ich deine Herzschlag spür.

Ja, luisteraars, dit was het eerste uur van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. We eindigen nog met Es Meer is Koud, Ons Bier is Warm van de Original Südspolis Tiesbaum. Marianne Michael met Die Jongen Original Oberkreiner, Dreimal Drei is Nooi. Summerland van Monica Martin van het Album van de Maand. Hey Nachbarin, Zimmerbach Baum. Bist du der Mann? Was wens, wenn du weer eens verlieben? En der Sohn bekend als de artieste van de week. En dat is de Nederlandse Amber van de Elsen. Voor de rest hoor je nog die Aushaler uit het Zillertaal. Joan Josephine, Monica Martin, Olaf de Flipper, Zillertaal Hadelumper, Dennis Willems, Patrick Lindner, Nino Angelo en Marina Marks en Sigrid en Marina. Dus we zijn zo weer terug met het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de Zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van In Mijn Wiener Volksmuziek. Het komende uur gaan we natuurlijk weer mooie muziek voor jullie draaien. We begonnen met Charlene Duwits en zijn doch Aug. Ja, lekker luisteren naar In Mijn Wiener Volksmuziek. We hebben nog de coverplaat van deze week. En we hebben nog de Album van de Maand plaat en heel veel mooie muziek. We gaan luisteren hierna naar Da Prins van die Heuner. Beim Schunkel was Alexander Schmid. Na Am Feuer, Uli Bastian. Ulo Pintirol, de Xiesen Niederbacher. En dan gaan we naar het Album van de Maand. Summerland van Monica Martin. Das tut man zo. We gaan weer even naar de kinderen van Just Guve uit Zwitserland. Met de Lago Mio. De Trocklauer biedt uit de legende. En die komt voorbij. Naar Chinataal met Mami, du blijft zu Hause. Die draait Chinataler, Michelle. Moet hooit nachten willig dansen. En die mevrouw is vorige week gestopt met optredens op de televisie. Vanessa Mai, Ro doe je mand. Lats Vets, Xpusi mit de Susi. En de volgende plaat is weer een plaat van het Album van de Maand van Monica Martin, Summerland. En die pakken we meteen mee als coverplaat. En dat is Tausendmaaldoel van de München Vrijheid. Een Koltriet Quintet, Wie blijft met Lansleut. Helene Fischer, Hooit en Nacht. Eind juli nog te zien geweest in de Gelderdoom in Arnhem. Eerst was het in Amsterdam in de Arena. Maar het was verplaatst naar Arnhem. Ik denk dat ze de arena niet vol konden krijgen. En we sluiten af met weer zo'n grote dame uit Zwitserland, Beatrice Ekli, Hörni auf damit. We gaan dus nu verder luisteren naar Da Prins. Veel plezier nog bij In Mijn Wiener Volksmuziek.

Ja, dit was dan weer deze aflevering in mijn wiede volksmuziek. Ik hoop dat u genoten heeft van de muziek die ik weer voor u gedraaid heb. En je hoorde nog muziek van Beatrice Eekli, Helene Fischer, Country Quintet en Monica Martin als album van de maand. Het Zummerland, zo heet het album, en dat is het album van de maand in juli. München Vrijheid, Lats Vest, Vanessa May, Michelle. Die draait Tina Thaler, de Troklauer, Tjitje Goeve, een kinderkoor uit Zwitserland. Monica Martin weer, de cassiste Niederbacher, Uli Bastian, Alexander Schmid, die Heuner. En we begonnen met Charlene. Dit was het dus weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week en tot een volgende keer weer bij Immer Wieder Volksmuziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws.